0: informatie over hoe je de LV18 kunt bezoeken. Ga naar www.lv18.org en lees alles over ons, de openingstijden en toegangsprijzen. Welkom aan boord.
1: And for anybody thinking of a return visit to the LV18, this record's for you. Leon Russell, Back to the Island. Let's face it, Harwich, bit like an island out here on its peninsula.

0: And now, information on how you can visit the LV18. Go to www.lv18.org and read all about us, the opening times, and entry prices. Welcome aboard.
1: Informatie over hoe je de LV18 kunt bezoeken. Ga naar www.lv18.org en lees alles over ons, de openingstijden en toegangsprijzen. Welkom aan boord.

0: And now, information on how you can visit the LBA team. Go to www.lba18.org and read all about us, the opening times and entry prices. Welcome aboard.
1: Informatie over hoe je de LV18 kunt bezoeken. Ga naar www.lv18.org en lees alles over ons, de openingstijden en toegangsprijzen. Welkom aan boord.

0: And now, information on how you can visit the LVA team. Go to www.lva18.org and read all about us, the opening times, and entry prices. Welcome aboard.
1: Informatie over hoe je de LV18 kunt bezoeken. Ga naar www.lv18.org en lees alles over ons, de openingstijden en toegangsprijzen. Welkom aan boord.

0: And now, information on how you can visit the LV18. Go to www.lv18.org and read all about us, the opening times, and entry prices. Welcome aboard.
1: Informatie over hoe je de LV18 kunt bezoeken. Ga naar www.lv18.org en lees alles over ons, de openingstijden en toegangsprijzen. Welkom aan boord.

0: And now, information on how you can visit the LV18. Go to www.lv18.org and read all about us, the opening times and entry prices. Welcome aboard.
1: Informatie over hoe je de LV18 kunt bezoeken. Ga naar www.lv18.org en lees alles over ons, de openingstijden en toegangsprijzen. Welkom aan boord.

0: And now, information on how you can visit the LV18. Go to www.lv18.org and read all about us, the opening times, and entry prices. Welcome aboard.
1: Informatie over hoe je de LV18 kunt bezoeken. Ga naar www.lv18.org en lees alles over ons, de openingstijden en toegangsprijzen. Welkom aan boord.